0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It's one word, probably, All I Need, Need Your Love. Ja, dat is het. En dan, het was ook vir Jeremy Loops gaan vanmorgen, wat vir ons gesê, sing het, The Mortal Man, wat het program vir ons oopgemaak het vanmorgen. Dit is so 10 minuten na 5, kom ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag, en ek moet sê, het gaan een prachtige dag wees. Hoekom van die wind gaan nie waai nie? dit is die eerste ding waar ek altyd kyk, vooral as jy daar van Koningsbaaise kant af kom, die wind waai dan vir ons erg daar. Maar ek moet sê, ons is die afgelopen paar dae baie gelukkig, met omtrent geen wind wat waai nie. Ons begin hier in die strand Helderberg area Koningsbaai, soom is het wees, ons kyk uit. Nee, vandag is so'n bykie vanmorgen so koelerig, nee, so 11 graden op die oomblik, maar het gaan een prachtige dag wees eindelijk, want vandag sien ons uit na prachtige sonskyndag met bykie bewolkte weer, maar een matige temperatuur, maximum van 19 en een minimum van 11 hier in die strand Helderberg Koningsbaai, soom is het wees area, wat morgen betref net so een mooie dag as ons een bykie bewolkte weer kan verwag met sonskyn weer, temperatuur so een matige 20 grade met een minimum van 14 en dan hier in die naweek het ons baie lekker sonskyn weer, omtrent geen wolke nie, temperature wat gaan draai hier saterdag teen 24 grade maximum met een minimum van 13, so ook vir sondag ook een prachtige dag, 22 maximum minimum van 14, ek sien hier teen maandag gaan ons daar so'n bykie reen kry in die ochend, as ons op bewolkte dag kan verwag en temperature wat gaan matig bly recht hierdie week tussen 22 en 19 grade vir volgende week wat die strand Helderberg area aanbetref. Ons kyk na Grabouw, is so koelerig vanmorgen, so 8 graad op die oomblik, ook geen wind wat van gawaai daar in Grabouw nie. So een matige koelerige weer wat ons kan verwag vir Grabouw, die temperatuur gaan stijg net tot en met 17 graden met een minimum van 8. En so ook vir vrijdag, by die selfde ook so 18 graden met die minimum van 11 met bewolkte weer. Dan hier teen saterdag en sondag het ons prachtige weer wat ons kan verwag vir Grabouw as die temperature gaan stijg tot en met 23 graden met die minimum van 12. So ook vir sondag met sonskyn weer. Maandag lyk het of ons ook dalk so 'n bietjie reën gaan kry. So in die ochend dit gaan lekker wees, maar die temperature gaan bly hier by die 20 graden en dit gaan voortduur tot en met volgende week. Dan as ons kyk na Stellenbosch, lekker koelerig ook vanmorgen, 8 graad op die oomblik, met omtrent geen wind wat gaan waai nie, en dan kyk ons na die weer van vandag daar in Stellenbosch, prachtige sonskyndag met so'n bykie bewolkte weer wat gaan deurkom, temperature vandag een maximum van 20 en een minimum van 8, so ook vir vrijdag baie die saamte 21 graden met een minimum van 12 met een bewolkte dag, maar meer sonskyn weer dan hier teen saterdag en sondag, prachtige somersdag wat ons kan verwag, eindelijk lekker warm in Stellenbosch, temperatuur een maximum van 26 met een minimum van 12, so ook vir sondag 24 en een minimum van 13, en dit gaan net sonskyn weer wees, lekker somersdag wat ons kan verwag, warm weer. Dan maandag lyk het of ons ook so'n bietjie reën kan verwag daar in Stellenbosch, temperatuur wat hier gaan draai tussen 22 graden, so dit sal heel moeilik vroeg ochend reën wees, want dit gaan lekker warmer word die dag, en dit gaan voortduur vir die rest van die week, as die temperatuur so matige 22 gaan wees, recht deur vir Stellenbosch vir volgende week. Ons beweeg na Kaapstad toe, dit is op die oomblik so 12 graden, met so 6 km per uur wind, wat waai geen wind eintlik nie. Dan het ons vandag een bewolkte dag met sonskyn weer, so koelerig met lekker sonskyn weer, maar matig maximum 17 en minimum van 12. So ook vanmorgen ook so maximum 17 en een minimum van 14 en dan saterdag en sondag gaan dit 'n prachtige sonskyn daar wees, temperatuur maximum 18 en een minimum van 14, so ook vir sondag. En dan maandag gaan dit lyk my lekker reën daar in die Kaapstad ook, temperatuur een maximum van slechts 17 en een minimum van 14. Dit is wat jy weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Binnenkort kyk ons bietjie na die verkeer op hierdie stadium, nog niks regtig om te rapporteer nie. Ek gaan vir jou boog te hou. Maar kom ons laat jou net weet, dit gaan een prachtige dag wees natuurlijk, met lekker sonskyn weer. Ja nie, die somer is hier nie te warm nie, nie te koud nie, en gelukkig waai die wind nie, dit is die belangrikste. Hier is Michael Bublé, wat vir ons ook gaan herinner, it's gonna be a beautiful day.

0: It's gonna be a beautiful day, Jannie. Definitief een lekker dag. Michael Mobley, wat net voor ons bykie naar herinner het, waarna kon ons vandag een lekker prachtige dag. Kom ons kyk so bykie of het ook so op die verkeer een prachtige dag gaan wees. Ons begin hier in Salaris Pas, daai probleem so pas lyk my opgeklaar. Daar is nie meer stadig bewegende verkeer op hierdie storm, nie precies seker waar die probleem daar was nie. Kom ons kyk so bykie nog in die omgeving wat ook plaasvind. Ons begin daar op die N7 Northbound Station die vehicle on the N7 North after the ramp to Plattekloof Road, left shoulder is closed, drive carefully. Then also on the R300 South ramp to the N2 outbound Swartklippen intersection, that's eastbound. The R300 South ramp to N2 outbound is Swartklippen intersection at ramp from the R300 South, there is a problem, they expect delays. And then on the N2 outbound direction eastbound, road works on the N2 outbound after the ramp to Bungwanga Avenue, left shoulder is blocked into inbound after the ramp to Jacques Gerbel Drive, that's the M7 drive carefully. That's the only problems that I've got to this moment, and if you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Nog lekker muziek op party na. Ek bring vir jou Miley Cyrus. Kom ons party bykie, want ons gaan party in the USA.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Dit is amper so kwart voor 5. Goeiemorgen, jy net ingeskakel met naam van die Skoen met jou Sunrise Shake-Up Show. Lekker muziek wat ons gehad het vanmorgen. Hier is Kurt Darren wat vir ons sê, Oh My Soul.

0: Dis 'n mooie van Jackals vibes, heeltemal stom. Jonas Blue was voor het saam met Liam Payne en Lennon Stella, die liedjie se naam Polaroid, en ook Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Maar ek sê vir my Christie, ek hoop het gaan baie goed met jou op hierdie donderdag, het gaan baie goed op die paaie, wat die verkeer betref, want daar is nog net een probleem oor van die wat ek al genoem het, en daar is niks nieuwe probleme nie, en dit is net die padwerk op die R300 suidwaarts, is nou op pad na die N2 toe, daarby, daardie richting nou natuurlijk, maar is daar by ou Parelweg afrit, net na die ou Parelweg afrit, is daar padwerke wat aan die gang is, en daar is 'n bietjie starig bewegende verkeer daar, maar niks anders dan hier en daar een stilstaande voertuig langs die pad, niks ernstigs wat een probleem kan wees nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat een probleem kan wees, laat weet ons by ons WhatsApp nummer 021 100 6936.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: This is Helderberg FM 93.6, here for you.

0: en ek shoot.
1: Beyonce, Texas Hold'em hier op Helderberg FM voor het Blackbird from the bottom of my heart. So rustig een, so op een donderdagmiddag. Amperkies half drie, onthou Jan Willem in die ateliet tussen 3 and 6 afternoon drive. En ons gaan nou met hom gesels en uitvind wat jy alles kan verwag vanmiddag tussen 3 and 6 hier op Helderberg FM. Hierna is het muziek van Kurt Dern.
2: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple speedo. On 23 October, men Kasim Zanti will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

0: to come home.
1: Jamie Fine met Home Sick, ook Hardlizo To Be Loved, Am I Ready? En Kurt Darren was daar, die dreenerij begin met Hallo My Mikey, hoe gaan het? Wel, hoe gaan het met jou? Ek hoop het gaan so my goed, so op hierdie donderdag, amper tyd vir my om tot ziens te sê, want Jan Willem, die is volgende, tussen 3 en 6 afternoon drive hier op Helderberg FM. Ons gaan om in die atleer kry net die naam uit te vind wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
3: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.